0: zinnen.
1: Nou, ik ben het ook al een keer met René.
0: De café wird noch immer kalt.
1: Wir waren Pakt für immer.